sendt her l'ONU. Tweet it, tweet it, tweet it, tweet it, tweet it, tweet it, tweet it, tweet it, tweet it, tweet it, tweet it, tweet it, tweet it, tweet it, tweet it, tweet it, tweet it, tweet it, tweet it, tweet it, tweet it, tweet it, tweet it, tweet it, tweet it, tweet it, tweet it, tweet it, tweet it, tweet it, tweet it, tweet it, tweet it, tweet it, tweet it, tweet it, tweet it, tweet it, tweet it, tweet it, tweet it, tweet it, tweet it, tweet it, tweet it, tweet it, tweet it, tweet it, tweet it, tweet it, tweet it, tweet it, tweet it, tweet it, tweet it, tweet it, tweet it, tweet it, tweet it, tweet it, tweet it, tweet it, tweet it, tweet it, tweet it, tweet it, tweet it, tweet it, tweet it, tweet it, tweet it, tweet it, tweet it, tweet it, tweet it, tweet it, tweet